0: spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Prost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio Pros.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Goedemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De dodentol na de zware aardbeving in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt twee reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Oekraïne start met een operatie van 40 dagen tegen Rusland om president Poetin te dwingen om te stoppen met de oorlog. Dat heeft president Zelensky aangekondigd. Wat die geheime operatie precies inhoudt, zegt hij er niet bij. Ook niet wanneer ze start. Gisteravond waren er opnieuw ontploffingen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het luchtalarm ging er ook af, waarop inwoners moesten schuilen. Volgens het Oekraïnse leger ging het om Russische raketaanvallen. Er is nog geen nieuws over eventuele slachtoffers. En op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Het klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan ook allebei door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. En ook Ecuador gaat door naar de 16e finales. We krijgen een overwegend zonnige dag bij 30 graden aan zee, rond 36 in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Vlaanderen mag ik jullie alweer een heel fijne ochtend toewensen. Op deze vrijdag, de 26 juni. Nog een paar dagen, of eigenlijk exact woensdag, begint de grote zomervakantie van 2026. En aan de temperaturen was de zomer eigenlijk al een beetje gestart. Al was het vannacht niet de warmste nacht geworden. In Ukkel is deze nacht 23,9 graden geworden, dus dat is niet meteen de warmste nacht geweest. Zo liet onze weerman weten. Dit is Margriet Hermans, die ene zomer. Welkom in de ochtendshow.

deze zomer, of die ene zomer, zullen we in jaren niet meer vergeten. Hè? Deze week toch alvast. Margriet Hermans. En ook over Margriet gaan we niet meer hebben over het rouwproces, het afscheid. We gaan het gewoon hebben, als we Margriet draaien, over herinneringen van het mooie muziekrepertoire die ze ons heeft nagelaten. Dit is I Wanna Do Is Make Love To You, Gert. Opmerkelijke informatie die er binnenkomt vandaag. Ja. Maar toch nog altijd een beetje omtrent de hitte.

wanna do is make love to you. Ik moet even denken aan de legendarische woorden van in de tijd Johan Cruijff. Ieder nadeel heeft zijn voordelen, dat blijkt ook met het weer te zijn. Terwijl vele zaken moeten annuleren of sluiten of minder voltrekken, doet het naturistenkamp Athena Heilos in Meerbeek bij Kortenberg heel goed. Het trekt opvallend veel meer bezoekers tijdens deze hete golf. Dat valt echter wel op, zegt Thomas Lambrechts. Vermoedelijk komt dat door ons 25 meter openluchtzwembad. Maar ook door de rust, de natuur en het naturisme. Bezoekers lopen hier naakt rond. Vergelijk het met een wellness. In een sauna loop je ook naakt rond. Dus ieder nadeel heeft zijn voordeel, hè? Zou je het zomaar aandurven door de warmte een nudistenkamp gaan bezoeken?

0: Deze muziek zou je wel eens kunnen horen in een nudistenkamp. La Isla Bonita van Madonna. En ik was nog even verder het persbericht aan het uitpluizen. En ze schrijft dan ook dat iedereen daar welkom is. En ze ontvangen er zelfs gezinnen met kinderen.
1: Ja.
0: En de inkom, het is er ook aan de lage kant. 10 euro moet je betalen voor er binnen te mogen en genieten van het zwembad. Ja, dat is een peulschil eigenlijk, hè. Maar wie durft het aan? Ja, ik ga niet mee doen, ik doe niet mee. Dit is Cut & Crew. I Just Did In Your Arms Tonight.

heel rare titel als je mij vraagt. Ik ben vanavond in je armen gestorven. Maar dan zou je toch niet meer kunnen zingen. Dat zal echt wel een heel andere bedoeling hebben, deze uitspraak. I just died in your arms tonight. Cut the crew. Niet vergeten, beste vrienden luisteraars van Radio PRO, is of Prost dat je ook jouw ochtendplaat kan aanvragen. Zomerse ochtendplaten. Via onze applicatie. Daar heb je gewoon je bericht in, wat je wil vragen. Ik zie het wel binnenkomen. En we houden er zeker rekening mee. Dit is Gazebo. I like Chopin.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Bent,
4: waar je ook luistert,
3: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.
4: Radio Pros.
3: Radio Pros. Laat de zomer op je los.

staat er een heel mooi moment te wachten voor deze dame. Want dan wordt ze opgenomen in de eregalerij voor een leven vol muziek. En dat is toch wel een heel mooie en schone verdienste voor deze Dana-winner. De Oude Man en de Zee. We hebben een nieuwsbriefje tussendoor. Dries van Langenhoven. Dries van Langenhoven gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor de correctionele rechtbank van Leuven. Van Langenhoven kreeg vorige maand een boete van 4000 euro voor het aanzetten tot haat tijdens een lezing aan de Universiteit van Leuven. In de lezing zou hij systematisch een negatief beeld hebben geschetst van bepaalde bevolkingsgroepen zoals zwarte Afrikanen en Roma-vrouwen. En de rechtbank deelt zwaar aan deze misdrijven. Terug in de tijd met Jimmy Frey. Of noemde mij Ivan Moerman eigenlijk. Hè? Ja. 74, Saragossa. Goedemorgen, dit is de

dat Zaragoza een toeristische badstad is. Maar Zaragoza is gewoon niks. Het is gewoon een simpel, gewoon boerendorp. Maar Jimmy Frey gaf er een mooie en heerlijke vakantiesfeer aan Zaragoza uit de 74, zoals ik al zei. Dit zijn de Communards. Don't leave me this way. Terwijl ik nog een berichtje heb. Hè. Heb je al tijdens de zomer een strooiwagen zien rijden? Wel, ja. In Limburg, daar gebeurt het. Straks er meer over.

Zoals ik net zei, een strooiwagen met zout zien uitrijden tijdens de zomer. Het gebeurt in Genk. Wie vandaag een strooiwagen ziet passeren in de Genkse straten, moet misschien gedacht hebben aan huzante beelden. En dat door de hitte. Niets is minder waar. Want voor het eerst zet de stad Genk immers ook bij hoge temperaturen strooizout in. De bedoeling is, met deze temperaturen warmt het asfalt alsmaar meer op, legt de schepenen van technische dienst uit. Het idee achter het strooien is dat het zout het vocht uit lucht onttrekt, waardoor verdamping ontstaat en het wegdeg afkoelt. Op die manier verkleinen we de kans op scheuren en beschadigingen aan het asfalt. Voor deze preventieve aanpak haalde Henk natuurlijk de mosterd naar eigen zeggen uit Nederland. Dus, als je zegt Nederland, ja, dan zijn ze van sommige dingen wel op de hoogte, moet je eerlijk toegeven. Er zijn heel wat wegen in Nederland. Nou ja, strooizout om het asfalt te koelen en zo schade te voorkomen. Bonnie M. Respecting.

0: с Russians.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Het is alweer tijd voor Nostalgie op de radio.
2: Met Piet Vermeijer.
0: De Ochtendshow.

hoorde het Belgische duo Erik van Eggen en Sanne. Veel te mooi was toen de zomerhit. Ze hebben zelfs een houden plaat voor gekregen. En uiteindelijk was het ook het begin van het koppel Erik en Sanne. Het veelbesproken koppel Erik en Sanne. Want Sanne was toen 17. En dit is er eentje uit de beginperiode van Helmut Lotti. Ook grijs gedraaid. Op vele activiteiten feestrecht. Ik heb ze nog zot gedraaid, deze plaat. Lang geleden. Dus ook met deze terug in de tijd. Alleen bij jou.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
0: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon 15 euro. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

Even gaan snuisteren in de kalender, de agenda van Sergio. En je ziet het, zo'n twee vermeldingen. Sergio ofwel Touch of Joy. Dus zaterdag 11 juli kun je Touch of Joy vinden in Hamme op het Fantasia Festival. Dan zaterdag 25 juli staan ze in Sinai, in de feesttent. Zaterdag 8 augustus Touch of Joy in Ichten, de Cecilia feesten. En daartussendoor kun je Sergio nog alleen op andere dergelijke podia zien. Zoals op 8 augustus in Denderleeuw, openluchtpodium. 20 juli Koppegem feesttent. En zaterdag 11 juli Westmalle openluchtpodium. Dat is alleen voor Sergio. Dit is ABC.

All of My Heart, hebben ze. Nou, het is soms wel eens de moeite waard om van bepaalde artiesten hun agenda eens te raadplegen. Dan weet je ook meteen waar je naartoe kan tijdens de week, maar nu ook vanaf volgende week tijdens de grote vakantie. En er zal altijd iets te doen zijn, dus mensen die vanaf volgende week al het groot verlof opnemen, die kunnen al beginnen plannen. Dus misschien een heel, heel goede tip, hè. Raadpleeg de kalender op de agenda van een artiest.

Bert Verhulst en James Cook, als het weer zomer wordt. Ja, dan is het toepasselijk dat we nu deze plaat weer eens boven halen. Want we zitten toch wel in de zomer. De Tuyo, die ook wel, denk ik, een beetje mikt op een plaat voor de zomerhitte. Een nominatie voor de zomerhit 2026 met Mandy Wodo. Ik denk dat ze daar een beetje op aan het azen zijn. Het is Imke Marina.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood?
3: Ja!
2: Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

7 terug in de tijd met Dillinger, Cooking My Brain. Nog een nieuwspuntje. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag krijgt tijdens de komende Gentse feesten voor het eerst een mobiele ploeg. De pleinorganisatoren en barpersoneel kunnen in de weekends contact opnemen met het meldpunt. Dan komt er iemand ter plaatse om ondersteuning te bieden. Het gaat om een proefproject dat de komende twee edities van de Gentse feesten wordt getest en geëvalueerd. Dus ja, het gaat hem over grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

was de superster van deze week, Larissa. Ik doe wat ik wil. Benieuwd wat of wie we volgende week gaan krijgen. Dat weten we natuurlijk op zondag voormiddag in de Ontbijt Radio bij Peter Schepens. Dit is Jimmy Cliff. You can get it if you

geen ongevallen te melden vandaag. En ook minder files. Maar de gebruikelijke files zijn er wel op de ring dus van Brussel. Vanaf Strombeek-Bever tot Vilvoorde Koningslo. De andere kant, op de A40, ter hoogte van Wetteren, is er sterk vertraagd verkeer richting Gent. En dan is er vanaf Jezusdijk tot het Leonard richting Brussel ook eveneens file. Opmerkelijk dus heel wat minder te vermelden. Dat zal waarschijnlijk al iets te maken hebben met de aankomende verlofperiode. Dus dat er al veel mensen zijn die het verlof aan het opnemen zijn. We nemen er vlug het weerbericht bij. Vandaag is het opnieuw zonnig met enkele hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag of 's avonds kunnen er vooral overal in het oosten enkele lokale warmteonweders tot ontwikkeling komen. Mogelijk met hagel en windstoten, dus hou er zeker rekening mee. Het wordt ook de heetste dag van de week met temperaturen in het binnenland tussen 35 in het graden in het westen tot lokaal 40 in het oosten van het land. Aan de kust stijgt het kwik eerst tot rond de 30 graden in de middag, gevolgd door een afkoeling. De zwakke tot meestal matige zuid tot zuidoost wordt in de loop van de dag westelijk of veranderlijk. Raar opgeven. Maar vanavond is het nog altijd vrij zonnig met vooral over het oosten eventueel in warmte onweer. In de nacht wordt het helder en gedeeltelijk bewolkt. Het wordt opnieuw een warme nacht met de meeste plaatsen minimum van 20 tot 24 graden. In het westen en in de Ardennen van het lokaal afkoelen tot 18 graden. Voor het weekend geven ze eveneens warme temperaturen. Zaterdag wordt het nog bemeld tot 29 graden aan zee en lokaal 39 graden in het oosten van het land. Dus als je van het weekend iets te doen hebt, zeker goed insmeren. Voor zij die naar de rommelmarkt komen om ons te bezoeken, ja, opletten. Genoeg drinken, water drinken en insmeren. Dit zijn de Talking Head.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Bos, goedemorgen.
6: Waar je ook bent.
7: Waar je ook luistert.
6: Geniet van de muziek. Met Piet Vermeijer.

Nobelprijs van Clouseau. Dus je hebt het net gehoord. 28 juni, zondag aanstaande, staat Radio Pros live op de garageverkoop en rommelmarkt in Welle. Ik ben er niet bij, zondag ben ik er niet bij, maar ik ben er wel bij op de week nadien, 5 juli in Haaltert. Want daar staan we ook voor Vlaanderen Feest. Daar ben ik van de partij, daar kun je mij eens ontmoeten. Dit zijn de Kreuners.

Zij heeft stijl, de Keuners en onze collega's die vandaag nog de revue passeren hebben ook een beetje stijl. Want straks hoor je tussen 9 en 10 Tom Callebaut. Tussen 10 en 11 is het de beurt aan collega Jan Bagger. 11, 14 uur is het alweer Etje van Bever op de radio. En 14, 6 uur is het Chris van Dijk. 16, 8 uur is het Harry te Groot. En als afsluiter in stijl is het tussen 18 en 20 uur Bart van Elst. Oh, I leave quite an impression. En dit zijn nog twee plaatjes die ik jullie te bieden heb. De eerste van Sabrina.

laatste voor vandaag, thanks to Sabine Carpenter, zoals ik zei. Alweer van harte bedankt voor het luisteren, beste vrienden. We waren massaal aan het streamen. En dan weten we nog niet wie er op FM geluisterd heeft of wie er DAB heeft afgestemd. Dit was mijn bijdrage voor deze vrijdag, de 26e. Maak er een heel fantastisch goed weekend van. Een zonnig weekend trouwens. En misschien, wat mij betreft, tot maandagmorgen. Het weekend doen we nog een beetje testen, uitzending. Maar als het goed lukt, ben ik er maandagmorgen om 7 uur terug met de ochtendshow. En dan zeker dinsdagmiddag, siesta. This is Grant McGrane.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen 75% en 87%. Werner de Dobbeleer.
2: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels, daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend en ook verkeerstekens 70%.
1: Het vijfde leerjaar legt die toets al jaren af. De leerlingen scoorden zelfs iets beter dan vorig jaar. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verloren door de beperking daarvan in de tijd, belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. De voorspelling was positiever. Daarin vond een derde werk en klopte een derde aan bij het OCMW voor een leefloon. In de haven van Gent woedt een zware brand bij een afvalbedrijf. Er hangt veel rook en dat veroorzaakt hinder, zegt Bjorn Brion van de brandweer.
3: De rook drijft af richting Kluizen, Ertvelden en Doornzelen. Dus dat zijn allemaal deelgemeenten of dorpen van Evergem. De gemeente Zelzaten en Evergem en de stad Gent hebben elk een bi-alert verstuurd naar de mensen die in de getroffen zone wonen om te vragen om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.
1: Het is nog niet duidelijk waarom of hoe de brand ontstond. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp. Op het WK voetbal wordt Australië mogelijk de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Australië speelde 0-0 gelijk tegen Paraguay en gaat als tweede in zijn groep naar de 16e finales. De VS wint die groep, ook al verloor het van Turkije met 3-2. Dat was al uitgeschakeld. En Nederland stoot door als groepswinnaar na 3-1 winst tegen Tunesië. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei door. Nederland speelt in de tweede ronde tegen Marokko. En Duitsland verloor gisteravond met 2-1 van Ecuador, maar was al geplaatst. Ecuador gaat door als een van de beste derde. Ivoorkust werd tweede na 2-0 winst tegen Curaçao. Om door te stoten moeten onze Rode Duivels morgen vroeg wel eerst nog winnen van Nieuw-Zeeland. Jeremy Doku start normaal gezien wel op de bank, dat heeft bondscoach Garcia gezegd. Doku trainde gisteren wel mee, maar moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Ook Romelu Lukaku lijkt onzeker om te starten tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
4: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Dus niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
1: Aftrap morgen vroeg om 5:00 onze tijd. Veel zon vandaag en het wordt weer heet. 34 graden in het westen, rond 37 in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer en het blijft warm.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.

Zou de zon in het Zillertal even hard schijnen of misschien zelfs iets harder? Het zou wel moeten lukken. Mark Pilger, die zonne, die bergen ontdoe. Eerst even Piet Vermeijer dankjewel zeggen, want hij maakte ons wakker tussen 7 en 9. En wij zijn klaar voor een uurtje Duitse muziek. Een hele goeiemorgen, Radio Pros. Het is tijd voor...

Fischer is helemaal mee. Zonde af der hout. Ja. We moeten het een beetje veilig houden. Maar we gaan toch zomerse plaatjes draaien het komende uur. Nu met wind en las die zon.

de zusjes Hofman, Anita en Alexandra en Zonnenkinder. Dit is Radio Pros, straks met nog heel wat leuke platen. Maar dit is ook wel zo'n leuke, de Flippers, die rode zonne van Barbados.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: in het laatste jaar.
1: Het is een cover van dat Nederlandse liedje van Gerard Cox, weet je wel. Het is weer voorbij die mooie zomer. Rudy Karel die maakte er Wan wird's mal richtig zomer. Maar wie er richtig zomer? Ja, het is de warmte die hier in de studio hangt, die ons een beetje parten speelt, denk ik. Maar geen probleem, we gaan gewoon verder met leuke platen. Straks onder andere met Zemino Rossi, maar eerst heb ik deze voor jullie. Even in onze oude platenbakken gedoken. En wat komt daar uitgekropen? Udo Jürgens, immer wieder geht die Sonne auf.

Het is alweer een tijdje geleden dat hij in het programma zat, dus hoog tijd om hem nog eens uit te nodigen, deze Semino Rossi, koningin des Zammers. Straks gaan we vliegen met 10.000 kleurrijke luchtballonnen. Nee, geen K3's, maar wel de jongens van Fantasy. Maar eerst even naar Claudia Jung met Midzomernacht.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

fantasy in hun typische stijl. 10.000 bunte luftballons. Dit is Radio Pros op vrijdag voormiddag. Alleen maar Duitse muziek. Radio Pros, de grootste lokale radio, denk ik. Ondertussen te beluisteren van Leuven tot ergens iets voorbij Gent. Dus dat is best een eindje. Welkom aan al onze luisteraars.

Altijd leuk als je kan terugdenken aan je vakantieavonturen. Zoals Gigi Anderson, die had een leuke nacht in Rome. Zomernacht in Rome. En deze meneer die gaat graag naar Saint-Tropez. En wat hij daar allemaal uitsteekt, ja, dat laat ik hem beter zelf aan jullie even vertellen. Tomatis, un

als er nu één man is die echt vakantie en zon en zomer uitademt, ja, dan is het wel deze man. Helaas ook al veel te vroeg van ons heen gegaan, maar je hebt zo zin in een glas ouzo als je hem hoort zingen. Hier was Demis Roussos en Schönes Mädchen aus Arcadia. Ik ga jullie laten, veel plezier met Jan Bakker, die komt er straks aan, en de 15 best verkopende Vlaamse platen. Graag tot volgende week, hopelijk met een beetje minder temperaturen. Hou het veilig en vooral genoeg drinken. Dag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

afgelopen dagen, zeker van spreken, een zomer voor altijd. Een nieuwkomer trouwens in de Super 15. Kevin Kestam, van harte welkom hier bij de Vlaamse Super 15 bij Radio Pros. Ook meteen een tweede nieuwkomer in deze hitparade. Veronique van

Meteen onze tweede nieuwkomer. Ja, Veronique moest ik eigenlijk gaan zeggen. Met Margarita en Tequila. Allemaal zomerse geluiden. Ook onze derde nieuwkomer in deze hitlijst. De Romeo's.

0: Ja, we hebben ze allemaal gehad, de nieuwkomers. 3 in totaal deze week in de Vlaamse Super 15. U hoorde op 13 de Romeo's met Ik zag jou maar even. Op nummer 12 Koonde van 15. 3 plaatsen winst. Dat voor Davy Waters en Jij alleen.
1: Nummer 12.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

Maar hij daalt wel 5 plaatsen in de Vlaamse hitparade van 6 naar 11. 11 weken wel genoteerd in deze hitlijst. Frank van Damme met Dit Wordt Een Avond. Jerry Hegger staat genoteerd op nummer 10. Komende van 13, 3 plaatsjes winst. Beter dan goed.

tevreden zijn. 3 plaatsen gestegen van 13 naar 10. Gary Hegger met Beter dan Goed. 6 plaatsen in de dalende richting. Jeremy Frielink op weg naar jezelf.

10 weken al in de hitparade. Jerrie Frieling met Op weg naar jezelf. 3 plaatsen gedaald en terechtgekomen op nummer 8. John Dennis, hij heeft het over zondag.

één week nummer 1 gestaan in de Vlaamse Super 15 in het Jonkere met Neem Mijn Hand. Op nummer 6 komen de Van Eigen 3 plaatsen winst voor Suzy Maro, Hamme Warm

Ja, dat zal die laatste dagen wel geen probleem mogen geven. Suzy Marel met Hou me warm vannacht. Op nummer 5 komen de van 7. 2 plaatsen winst voor Sammy Moore in deze Vlaamse super

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

vijf plaatsen gestegen. Onze Willy Sommers met de eerste keer. Op nummer 2 vorige week, nog nummer 1, 11 weken genoteerd in deze hitparade. Amber en Dylan met Per Ongeluk. Betekent ook dat we een nieuwe nummer 1 hebben.

0: Heeft ook twee weken nummer 1 gestaan in deze Vlaamse hitparade. Vandaag nummer 2. Amber Dylan met Per Ongeluk. Betekent ook dat we een nieuwe nummer 1 hebben, maar eerst tijd voor een overzicht.
1: De Vlaamse Super 15.
2: De Vlaamse Super 15.
3: De Vlaamse Super 15.
0: Nieuw binnengeduikeld op nummer 15, Kevin Kasten met Zomer voor Altijd. Nog een nieuwkomer op nummer 14, Vernon Kay met Margarita en Tequila. Onze derde, meteen ook laatste nieuwkomer van deze week, de Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even. Op nummer 12 komende van 15, 3 plaatsen winst voor Davy Wouters, Jij Alleen. Frank van Damme, hij daalt van 6 naar nummer 11. Wel 11 weken genoteerd met dit nummer. Dit wordt een avond. Van 13 naar 10. 3 plaatsen winst voor Gary Hegger en Beter Dan Goed. Jeremy Frieling staat alweer genoteerd op nummer 9. 6 plaatsen verlies, 10 weken in deze lijst op weg naar jezelf. John Dennis komen we tegen op nummer 8, komende van 5. 3 plaatsjes gedaald met Zondag. In de Jonkere, 1 week heeft ze nummer 1 gestaan. Nu nummer 7, komende van 4. 3 plaatsjes verlies met Neem Mijn Hand. Susie Marl staat dan wel genoteerd op nummer 6, komende van 9. 3 plaatsjes winst met Hou Me Warm Vannacht. Van 7 naar 5, Sammy Moore, Te Jong Om Stil Te Zijn. Op nummer 4, komende van 11, een sterke stijger in deze Vlaamse hitparade, Barkuil, Hij Is Zot Verliefd. Willy Sommers op nummer 3, komende van 8, 5 plaatsen winst met De Eerste Keer. Amper en Dylan, vorige week nog nummer 1, deze week nummer 2. Dus Amper en Dylan met Per Ongeluk. Dat betekent ook dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Dit is de nummer 1 van deze week. Herbert Verhagen met Jij Blijft Mij Verbazen.
1: De Vlaamse Hitparade. Proost Radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Middagradio. Radio Pros. Het van Beveren.

Ze scoorden de ene hit na de andere in de jaren 70, zeg maar. Het viertal uit Zweden, ABBA, uit 73 kwam dit nummer, Ring Ring. We zijn alweer vrijdag vrienden ondertussen geworden hier bij Radio Pros FM. 11:05. Dat betekent een nieuwe afspraak voor ons programma Middagradio tussen 11 en 1 uur. Word je verdank aan onze goede vriend en collega Jantje Bakker voor de Vlaamse Super 15. Dit zijn de dames van Babe met Please Me, Please Do.

is en blijft een geweldige disco-klassieker. Deze van Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Deze mag er ook gerust bij zijn. Ze luistert naar de naam Alicia Bridges.

Alicia Bridges met I Love the Nightlife. Inmiddels zijn we 15 over 11 geworden op Radio Pros FM. Dadelijk de Beach Boys met Surfing. Maar eerst dit nog even. Dimitri Durakin en de Kachachok.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag

0: 12.30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
5: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS.

Ja, hoorde Volkes Marneke fluiten. Hè. 2013 was dit nummer afkomstig. Vrienden, dit is Radio Pros FM met de vrolijkste muziek uiteraard. Danny Fabri en Fiesta Mexicana. Ja.

Uit het jaar 1975, deze geweldige grote hit van de George Baker Selection met Una Paloma Blanca. De komende twee nummers komen uit het jaar 1979 en het werden ook trouwens hele dikke hits in dat jaartal. Donna Summer heeft het zo dadelijk over Hot Stuff en ook nog deze boys komen uit 1979 met dit nummer, de Gibson Brothers en dat met Cuba.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS, zomer erop los.
3: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio PROS.

was al een tijdje geleden dat ze nog in onze programma zaten, de Stoempers. En vandaag was het alweer zover. Tjakketikki, boom boom. Ja, wat een mooie titel. David van Dijk met Wat een Wonder.

ongelooflijk. De Dire Straits met de Twisting by the Pooh. Radio Bros, vrienden, zo dadelijk het nieuws en het weer. Maar eerst nog hebben we dit van Divine and Love Reaction.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop. Omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijkere begeleiders vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
3: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
2: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen. In heel het land is de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijn stof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen, doen dan best geen zware inspanningen, zeker tot 10 uur vanavond. Dat geldt ook voor morgen. Zondag zou de luchtkwaliteit verbeteren. De helft van de Belgen vindt zonnecrème te duur. Een kwart smeert daardoor zelfs minder dan ze zouden willen. Dat blijkt uit een rondvraag van verzekeraar AG. Lars Vervoort.
4: We weten dat 1 op 5 Belgen gedurende zijn leven huidkanker krijgt. Dus preventie is echt wel belangrijk. En zonnecrème is er uiteraard een heel belangrijke factor in. Zeker met de temperaturen die we vandaag merken. En in die optiek hebben wij langs de kust in pretparken, maar bijvoorbeeld ook een leuke samenwerking met de Giro deze zomer. Gratis zonnepalen doorheen het land om effectief makkelijk toegang te geven tot bescherming tegen de zon.
2: Bijna 2 op de 3 Belgen vinden ook dat zonnecrème toegankelijker zou moeten zijn voor iedereen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
5: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
2: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al 55 mensen gestorven door verdrinking. Volgens de minister van Sport sprongen ruim 6 op de 10 van hen in het water, in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk staan nog altijd meer dan 60 van de 100 departementen in code rood door de hittegolf. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag wel kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken, kans op buien ook, en rond 30 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goedemiddag.
7: Middag Radio.
8: Radio Pros.
9: Het van Beveren.

Robert Palmer was onze opener in ons tweede en laatste gedeelte van ons programma Middag Radio Addicted to Love. We zijn 7:30 over 12 geworden. Een hele goede middag trouwens, beste vrienden van Radio Pros. En trouwens, zit je aan tafel? Wel, smakelijk eten uiteraard. Dit zijn de Rolling Stones en Start Me Up.

Het opzwepende nummer van Katrina en The Waves. En dat met Walking on Sunshine. En dat met een gezellige temperaturen van 34 graden. Al wel gezellig. Misschien is gezelligheid wat anders. Zodat gaan we stevig toch de tijd in hier bij Pros. Met muziek van Andy Fisher. En oh, oh, what a kiss. Maar eerst deze kerel. Peter Kent. And it's a real good feeling.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone, maar ook via FM

Dana Winner. En dat samen met Piet Vierman met het nummer Westenwind, One Way Wind. We gaan naar dit jaar 1979 met deze opname van Willem Duin. En Willem...

onze supertip voor deze week, de sympathieke Larissa. En ik doe wat ik wil. Zij is nog steeds supertip hier bij Pros FM. Tot aanstaande zondag. Nicky Jones, die komt er dadelijk hier aan met Be My Day. Maar eerst naar het jaartal 69. Mary Mann scoorde toen met dit nummer, de B.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
2: Pros FM.
4: Middagradio. Het

Luc Steno hier bij Pros FM en daarin die zomernacht. We kregen een berichtje van Molly uit Aarschot en zij vroeg een plaat aan van Paul Severs met dit hier Blauwe Nacht.

nummer afkomstig van Teachin en dat met Fly Away. Vrienden, onze middagradio loopt zo stilaan op zijn einde. Ik wens u allemaal een fantastische vrijdag toe hier bij Radio Pros. En geniet nog van onze mooie muziek en onze, ja, onze DJ's die nog vandaag paraat staan. Allemaal voor jullie. Een goede vrijdag en fantastisch weekend gewenst. En mij hoor je aanstaande dinsdag alweer terug op de radio. Ik heb nog voor jullie twee platen. Rod Stewart als afsluiter, maar ook nog dit hier van Cool and the Gang en Let's Go Dancing.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
3: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

thuis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: dat ik zie. Laat me niet los, blijf nog wat hier. Want de dozen staan klaar.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

vrienden, welkom in de studio nou op deze warme vrijdag. Hè. En het is te hopen dat jullie wat fris zitten. Want we gaan een hele leuke Nederlandstalige muziek gaan draaien. Hier bij Pros FM op de radio natuurlijk. Zo, vanavond een vent.

Het zal zeker heel wat minder zijn, hè. Vanavond een vent. Chris Bauer en More Mio. Ik moet nu gaan. Nee, we blijven. We zijn nog maar pas begonnen. En een hele goeie van mijn vriend Guido.

0: twee weer samen zijn.
1: Amore mio, ik moet nu gaan. Welkom vrienden, Studio NL hier bij Pros Radio. Pros FM nu, hè. We gaan even iets anders doen, hè. We gaan onze Nederlandse Pietje Thomassen gaan draaien. Met zijn Mijn Droom. MUZIEK

0: Muziek uit het jaar 2013 van Bart Herman en De Man in de Spiegel.
1: Maar het ging niet slecht. Oh, wat een nacht. Die nacht daar
0: is. Deze kennen we nog, hè? Dennis van Dam. En we gaan even naar de Spaanse zon, hè? Daar is het ook warm naar het schijnt. Mucha cerveza. Welkom hier bij Pros FM. En dat is met Chris van Dijk. Ja. Studio van Helle. Ja. Lekker warm buiten. Hier binnen echt ideaal.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinsenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
6: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
5: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
6: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
5: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
6: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
7: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

0: Radio Pros. Radio Pros. Zomert erop los. Live, live. Vanuit de Groene Villa is dit Radio Pros.
1: Studio NL. Met Chris van Dijk.

dan Maxime en Babette. De volgende moesten we heel speciaal gaan draaien. Hey, draai eens een plaatje van Jannes, hè. Ja, ik zing als de zon schijnt. En die groeten, die komen uit het zonnige Zonnegem. Maar ja, waar dat ligt, dat weet ik niet, hè. En dat komt vanwege Nico en Gianni. Hier is Jannes. Welkom. Ik lach in

van de week hier bij Radio Pros. En ik doe wat je wil, Larissa, de Double DJ's. En ja, zwijgend naar dat vogeltje. Welkom in Studio 0 op deze warme vrijdag. 36 graden buiten. Welkom, vrienden.

0: Double DJ's. En dat hier allemaal bij Proost Radio. En ja, zwaai eens even naar het vogeltje. We moesten deze gaan draaien. En dat heel speciaal voor Martijn dus met het Remere. De laatste bolero. Erik van Nijgen en Sanne.
1: Zij was jong.

0: heel speciaal voor Martijn de Smet, hè? Erik van Negge en Sanne. De laatste bolero. Ja, en het is vandaag zo'n zotte dag, hè? Ja. En we gaan even wat fotomuziek op jullie loslaten. Eentje van Eddie Wally. En ik ben in Amerika geweest. Ik kan het ook zo fijn zeggen. Welkom.
1: Amerika geweest. Het was er alle dagen.
0: Ferry.
1: Vond het fijn in Amerika te zijn. Alles was zo big en high. En ik dacht, amai, amai.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: 6 Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Dit is de zomer van Radio PROS. De zomer van Radio PROS.

jaar Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

Ja, we proosten op het leven, hè. André Hazes, junior. Dat hier allemaal bij Proost FM met Chris van Dijk, Studio NL. En we gaan even zo doen, hè. Ja, met dit weer moet dat kunnen. Tot aan los. En hier zijn ze, hè. De snollebolletjes. En Gerard Joling. Dat hier allemaal in Studio NL. Met

Als dat geen foute muziek is, hè? Ja. Ja. Tot al los de Snollebolgers en Gerard Joling. En Martijn de Smet, die vroeg ook zo'n foute plaatsje. En we gaan ze gaan draaien. Ja, nee, ja. Maar eerst deze nog voor Jacques Linneke. Adio, adio. Corrie Konings.

Zo heel speciaal voor Jacqueline, hè? Ja, Corrie Konings en Adio, Adio en Martijn Desmet vroeg deze, hè? Ja, nog zo'n foto. We gaan straks nog foto draaien. Ja, kleine Jodie Leon.

Ja, ik denk dat ze meer aan het dansen zijn, hè? Kleine jodeljongen, Manke Nelis. Ja, ja. Gezellig op de radio, hè? En deze moest ik ook heel speciaal gaan draaien. Chris, ga je dat nog eens draaien? En ik doe dat. Ik doe dat. Zo. Hij is er. Marco. Een engelbewaarder.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Zo, welkom in het tweede gedeelte van Studio NL, Lijs en Smitje. En de volgende moest ik gaan draaien. En dat heel speciaal voor Molly, Bella Ciao, Mi Amor, Frankie Galan.

Zommel, ik denk dat het een goeie was, hè? Bella Ciao, mi amor, Frank Galan. En dat hier allemaal bij ProZFM. Met Chris van Dijk en zijn studio en Nel. Ja, zijn we weg. We gaan een feestje bouwen. Cheerio, Justin.

Ja, ik denk in Meren hebben ze geen last van de warmte, hè? De kroegenmedley van duo Knotschek. En ik moest nog zo'n rare plaat gaan draaien. Hier is de kabouterdans van de Sunset. En dat heel speciaal voor Johan uit Herzelen. Ja, een plaat uit 2012.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
4: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
5: Goedemiddag.
6: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS, zomer erop los.

Bart van den Bossen en zijn heuveltjes van Erika. Welkom vrienden bij Pros FM. Dat hier allemaal in de studio nu met Chris van Dijk. Luc van Meeuwen. En het huis op wolken. Een hele goede middag. Een hele goede namiddag feitelijk, hè. 36 graden buiten. We gaan er nog eentje bij doen. 1 graad.

0: Ja, een beetje gay. Dat is oké. Okay. Uw Segers hier op de radio. Dat allemaal in de studio aan L. En we zijn niet klaar, hè? Poot en Vijverman. Zo, vrienden. We gaan er nog een paar goeie gaan draaien straks, hè. Maar eerst laat ik Poot en Vijverman op jullie los. Deze vrijdag namiddag. 36 graden buiten. In de studio is het heerlijk fris.
1: Alles is geregeld. Alles is gezegd.

0: Bos FM. De radio met eigenheid. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Zo, dat was Christophe. En onder de toren. Maar ja, welke toren? Dat is wat anders. En de volgende moest ik heel speciaal gaan draaien. En het is een foute plaat. Een hele foute. Ja. We kennen ze wel, hè? Mijn naam is Gaas. En ja, Lowland Rule.

Muziek uit het jaar 73. Heel speciaal aangevraagd door Frida. Ja, Johan zegt dat al, hè. Mijn naam is Gaas en ik weet van niets. Ik kan het goed geloven. Zeker geloven. Ja, ja. Hé, hey, Johan. Zeg, we gaan nog eentje gaan draaien die zot gedraaid is hier bij Pros FM. En ja, we kennen ze. Esmeralda en de Lengos.

Ja, dat is zo'n plaat dat blijft gedraaid worden hier bij Proz, hè. Proz FM. Ja, je kan ons overal nemen, hè. En dat allemaal op FM. DAB Oost-Vlaanderen. En ja, Vlaams-Brabant natuurlijk. Hier is Shana en ik hou van het leven. Zo, vrienden, dat was Studio NL met Chris van Dijk. Op deze vrijdagnamiddag tussen 2 en 4. Ik ben er morgen vroeg terug bij met Vroege Vogels tussen 7 en 9. Wij zijn toch wakker, we kunnen toch niet slapen. Dus luisteren naar Proz FM. En Chris van Dijk is erbij tussen 7 en 9. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. En dat is in de eerste plaats Gerrit de Groot met Hits in de Spits. En dan krijgen we nog onze Bart van Elst tussen 18 en 20 uur. Dat hier allemaal bij Proz op de radio. Blijven luisteren met dit warm weer. Salukes en tot morgen vroeg.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In Venezuela is de dodental intussen opgelopen tot 589 na de twee aardbevingen daar. Dat is meer dan een verdubbeling. 3000 anderen raakten gewond. Volgens experten kan het aantal dodelijke slachtoffers nog oplopen tot 10.000. In Kermt in Hasselt is een trein op een tractor gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Diest is wel zwaar beschadigd. En daardoor is er dus zware hinder op die lijn. Zo dadelijk start in Markedal in Oost-Vlaanderen het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort. En er zijn nog meer maatregelen, zegt Massimo van Lanker.
2: Langs de andere kant is er wel een bevoorradingszone gecreëerd. Ook aan de start is er extra schaduw gecreëerd. En na de aankomst zullen de renners ook opgevangen worden met koud water, mogelijkheid om zich eigenlijk heel snel te kunnen verfrissen.
1: Op dit moment zijn de vrouwen al aan het rijden. De mannen starten over een kwartiertje. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Rafael Collignon neemt het op tegen de Fransman Arthur Fils. En ook Sizo Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goedemiddag.
5: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Een hele fijne middag allemaal. Het is ondertussen weer vrijdag. Het is de laatste vrijdag van de week, maar ook van de maand, als ik me niet vergis. Jawel, zeker weten. En wat heb ik voor jou klaarstaan? Of wat hebben we net gedraaid? Queen en David Bowie met Under Pressure. Dankjewel, Chris van Dijk, voor zijn studio-NL op vrijdagnamiddag. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen dat er ook nog andere collega's waren die door dat, waar we weer ook alweer gekomen zijn om jullie mooie programma's laten te horen. Wat is er nu allemaal aan de hand? Wel, het is de laatste vrijdag, dus er zijn ook veel dingen die stoppen op tv. Ik denk aan Familie, Thuis, Florentina, noemt ze erop, zijn allemaal dingen die stoppen. Dan zijn er ook weer dingen die herhaald gaan worden, hè. Dat is ook vanzelfsprekend. In de vakantie is dat altijd zo. Er is nog voetbal en binnenkort heb je de Ronde van Frankrijk. En dan is de zomer alweer half als die Ronde van Frankrijk gedaan is. Zover zijn we nog niet natuurlijk, maar we kunnen toch wel even naar uitkijken. Sommige mensen gaan daar zeker en vast naar uitkijken om voor alleen maar de mooie beelden te zien en op een fijne namiddag daar naar te kijken. Wij gaan voor jullie 2 uur hits in de spitsrij met onder meer deze. Mr. Phil Collins en dat met zijn groep Genesis. Een plaat uit 1991, I Can Dance. Oliver Red, ik ben al benieuwd wat er allemaal nog gaat komen deze zomer. In ieder geval, ik ben er toch wel bij van maandag tot vrijdag.

Met Harry Vedetje, Hans en Laureline hebben we weer lekker kunnen meezingen. Een van de eerste platen dat ze ooit gemaakt heeft, kwam uit het tweede album, als ik mij niet vergeet. Harry Vedetje, inderdaad. Ja. Goed, wij gaan nog niet Harry Vedetje, want we zijn pas begonnen en we blijven nog tot en met 18 uur bij jou. Wat eten we vandaag? Een kousschoteltje met witloof, tomaatjes, boterbontjes meegekookt en dat dan wel lekker koud. Met aardappeltjes en natuurlijk ook wel een fijn stukje vlees. En dat fijn stukje vlees, dat noemt een geweldige spieringkortelet. Voilà, dan weet je dat ook allemaal. Dus ja, ik vind het allemaal lekker en goed. Het gaat altijd lekker achter de kiezen. Ik neem je terug mee naar de Golden Oldies tijd. Net voor de reclame I Can Help Myself. En dat van de Four Tops deze keer.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Someone Loves You Honey, dat was eventjes een geweldige plaat. Een beetje reggae uiteraard, hè? Met deze zwoele temperaturen. Jongens, 39 graden, dan weet je toch wel wat. Dat hebben we nog nooit meegemaakt in België, dat de temperaturen zo hoog gaan. June Lodge draait nog eventjes met Someone Loves You Honey. We gaan terug naar de hitparade van het moment en daar vinden we de nieuwe single van Touch of Joy. Ready for the summer? Allee, ik hoop dat het een klein beetje een leuke zomer wordt voor die twee, want ze treden terug op, hè.

2004 was dit een hitje voor Alexandra Stan en Mr. Sexobeat. Voilà, zo simpel kan het zijn. Hè. Zeg, dames en heren, het is rond 16:30 geworden. Dan betekent dat we nu twee geweldige rustplaten gaan spelen. Het rustmomentje is weer aangebroken. En zelfs op een vrijdagnamiddag is dat zo. Straks gaan we om 17:00 het weekend overdoen. Rond 17:30 gaan we ook nog tempoplaten spelen. Maar nu gaan we jou even meenemen naar wat rust. Rick Astley komt eraan met Cry for Help. En dit is een van de eerste platen. Zo hebben wij Jaap Rezema en Pommelien Thijs leren kennen. Nu wij niet meer praten. Geniet ervan.

Een van de mooiste platen van onze Rick Astley natuurlijk, Cry for Help, kwam uit 1991. Maar we kennen Rick Astley natuurlijk met de grote hits uit de jaren 80 weliswaar. Hè? Maar dit was ook nog eens mooi, mooi om terug te horen. Zeg, dames en heren, zometeen krijgen we van mij na de reclame een geweldige plaat van Judas Sey te horen. Maar ik heb ook nog de supertip van de week en dat is onze Larissa met haar nieuwste Ik Doe Wat Ik Wil. En deze komt uit de Golden Oldies tijd. En dan gaan we die zwoele temperaturen nog een klein beetje hoger de lucht in gaten gaan. Met Hey Baby, dit is Bruce Chanel hier op Radio Pros. Fijn dat je luistert. Een hele fijne namiddag.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

Ik heb dat straks al gezegd van de Ronde van Frankrijk en die eindigt altijd op de Champs-Élysées. Deze van Judas Saint kreeg je nog eens te horen. Beste vrienden, ik heb een plaat, de ambiance-plaat van het moment meegebracht. Zometeen krijg je wel de kreuners te horen met Leila, maar deze mag er niet aan ontbreken op een vrijdagnamiddag. Ik heb nog eventjes de fijne meneer Justin de Wild opgezocht. Die heeft het dan over Cheerio.

Helemaal Leila Leila, over zijn dochter gaat het verhaal natuurlijk. Dat onze Walter Groot daar schreef omdat zij ja, uit elkaar waren en dat het zoveel een paar dagen waren. Dat ze elkaar nog kosten zien en dat was altijd een super momentje. Dit is de laatste voor 5 uur en dat is onze fijne Shakira en onze Bruna, Bruna Boy. Dit is Die Die.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
0: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedenavond.
1: Gerrit de Groot voor Radio Pros.
5: Ja, beste vrienden, inderdaad, Gerrit de Groot voor Radio Pros. Het is vrijdag. Dat betekent dat wij het weekend officieel gaan inzetten. We doen dat met geweldige platen, onder meer de nieuwe van onze Milk Inc. en Medicine. En dit is Maroon 5 en natuurlijk een van de betere. Move Like Jagger. Beste vrienden, het is weekend.

Heerlijke plaat uit de Golden Oldies tijd van de jaren 60. De grote hit van de Bee Gees, de Rijdelheiders en Massachusetts. Beste vrienden, wat heb ik voor jullie klaarstaan? Ik heb nog zo'n fijne klassieker voor jullie. En dat met een geweldige plaat van de achtergrondzangeresjes van onze Barry White. Maar zij dachten, we kunnen meer dan dat. En dat hebben ze ook bewezen. I'm so glad that I'm a woman. Het komt eraan zometeen van Love United. En dat heb ik ook nog net voor de boodschappen. Onze film Kevin met een van zijn eerste hitjes toen Tien om te zien nog populair was. Come on and do it. Dat is zeker en vast de naakte waarheid. Ik ga dat draaien voor jullie.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas, goeie avond.
6: En ruim 10 jaar geleden

Zij maakte toch wel het vuurwerk op de 10 op de 10 periode. En dan heb ik het over Plaza. Toen was New Beat hotter dan hot, maar het heeft niet zo lang geduurd. Dit was er nog zo'n eentje van Plaza en Jojo. Jawel, van Jojo gaan wij aftellen 5, 6, 7, 8. En dan hebben we de geweldige plaat van onze steps. Dus met andere woorden, 5, 6, 7, 8.

De film Toy Story 5 uiteraard. Hè. De nieuwe single van Taylor Swift. I Knew It, I Know You. Dat staat momenteel nummer 1 in de hitlijsten. En dat zal er nog wel een tijdje blijven staan. Als zij iets aanraakt, wordt het altijd een nummer 1 hit, deze Taylor Swift. Ze is momenteel hotter dan hot. Het is 5:30 gepasseerd. Dan gaan we een paar platen spelen dat een klein beetje tempo in zit. En we hebben deze keer gekozen voor 2 met gitaren. Deep Purple komt eraan en Smoke on the Water, maar ook deze van Yes. En dat met Over of a Lonely Heart. Beste vrienden, van harte welkom. U luistert nog steeds naar Hits in de Spits en dat weliswaar op Pros FM. Dat is ons nieuw logo. Pros FM, niet meer of niet minder. Dus verschillende frequenties kan je ons beluisteren. Laat ons maar lekker gaan en geniet met onze Radio Pros, met ons mee van het weekend.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

Absoluut, en wat een geweldige plaat. Na al dat gitaargeweld was het tijd geworden voor eventjes terug naar een geweldige plaat te gaan van onze Bobby Prins. Twee bloedmooie rode rozen. En als je dat geeft aan een dame, die is daar altijd content mee. Hè? Dus dat is wel fijn. Dit is ook alweer Nederlands. Wel Nederlandstalig met een klein beetje een modern jasje er rond. Meteor samen met Laurence gaan we nog eens draaien. Te waar voor mooi te zijn.

Alles ging yo yo yo, inderdaad, Britney Spears en Will.i.am, beste vrienden, ik heb nog een plaat voor jullie te goed. Maar ik wou ook nog even vertellen dat ik met een volgende collega tussen 18 en 20 uur ook nog wil aankondigen en dat er zeker de moeite waard is om naar te luisteren. Dus onze Bart staat voor jullie klaar, ik hoop dat je blijft luisteren en dat je eventjes van hem ook kan lekker genieten. Dus fijn weekend allemaal en tot zondagavond wat mij betreft. Kom ik er heel graag terug. En als je zondagavond niet kan luisteren, ben ik van maandag tot vrijdag ook alweer volgende week aanwezig met het programma Hits in de Spits. I hear the drum.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.0.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
1: Limburg heeft de 40 graden gehaald. In Kleinebrogel werd het exact 40,0 graden. Dat bevestigt weerman David de Heenouw van het KMI.
2: De reden dat het in Kleinebrogel zo heet is geworden, is dat er daar zandgrond is. Dus de lucht wordt daar warmer door opwarming van de bodem. Zand wordt zeer warm. Het is ook een andere reden dat lucht vanuit de Ardennen afkomstig bij zuidelijke wind richting Kleinebrogel ook zakt en daardoor ook wat samengedrukt wordt.
1: Intussen is de temperatuur wel weer aan het zakken. In Zonnebeke in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Er is heel veel volk onderweg op die E40 naar Oostende. En in die drukte is natuurlijk een ongeval snel gebeurd. We hopen dat het niet zo is, maar als er nu gebotst wordt, ja, dan vrezen we toch wel voor fikse file. Maar een goede raad, moet je de weg op, en dat geldt voor het hele weekend nog, neem bij deze hitte zeker voldoende water mee in je voertuig.
1: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug. En nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. Door de hitte is ook het water van de Middellandse Zee extreem warm. Op sommige plaatsen is het 7 graden warmer dan normaal eind juni. Voor de kust van Italië is bijvoorbeeld 28 graden gemeten. Dat lijkt aangenaam, maar daardoor koelt de aarde minder af en zijn er meer hittegolven en extreme regen. En niet alle dieren in de zee kunnen ook overleven in warmer zeewater. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden. Dat heeft het zelf gezegd na positieve cijfers dit jaar. Opvallend, want Lunch Garden maakte 1,5 jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. En Alex Zegaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioene. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte en kwam als vierde over de streep. Het blijft nog even drukkend met temperaturen boven de 35 graden. Vanavond kans op onweer. Het koelt vannacht weer amper af en morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.

0: Warme koffie met dit weer. Mij niet bellen, tenzij Tommy Cash hem op zijn Italiaans kon brengen.
1: Espresso macchiato.
0: Ja, dat moesten we horen. Goeie avond, luisteraars trouwens. Ik ben Bart van Elst en met mijn muziekmozaïek gaan we de temperatuur hier nog wat laten opkoken. Wat ben je trouwens gewend hier bij ons? Hè? Blijf dus lekker zitten of staan of liggen, want met dit weer, je weet maar nooit. Voor je het weet stuur ik Yasuo achter je aan. Geen paniek, ze bijten niet, maar voorkomen is beter dan genezen.

We zetten het weekend hier al goed op stelte, of moet ik zeggen het voorweekend, maar we gaan er nu ook geen vorig weekend van maken. We maakten daarnet flink wat plaats voor de Polonaise van Christophe. Hopelijk staat al jullie meubilair nog overeind, want met al die kapotte stukken, al dat autokerkhof lijkt dit dadelijk meer op een verhuisweekend. En verhuizen, daar word je pas echt afgepeigerd van. We moeten het hier wel een beetje leefbaar houden, zo net voor het weekend. Laten we het onszelf makkelijk maken, want André Hazes brengt er nu pas echt leven in.

0: Na de overlevingsmodus met de Hammers House Band dacht ik dat Gloria Gaynor van de aardbodem verdwenen was. Ik was al ongerust. Blijft hangen straks na de commercials, want straks spreek ik ABBA aan voor een klein vriendendienstje. Eens kijken wie we daarvoor van de hand kunnen doen.
1: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

is na middernacht en we zijn blijkbaar al heel vrijgevig vandaag bij ABBA. Mag je dat trouwens erg letterlijk ernaam nemen, want de aanbieding in de solden is officieel begonnen. Ja, de soldatenmaand staat voor de deur, dus we gaan snel moeten zijn als het op mannen aankomt. Maar heren, begin nog niet te hard te juichen, want wat doen we met die buit eenmaal we hem binnen hebben? Juist, we kijken eens naar Daryl Hall en John Oates. We gaan dus naar de jaren 80. Voor de liefhebbers van een sappig stukje mannenvlees, al moet ik eerlijk zeggen, bij mij zou dat toch stevig op de maag gegeven. Onsmakelijk, zwaar en amper te verteren. Goed voor de lijn, zeggen ze dan. Maar ik pas, zolang die dame zo meteen maar geen mannenkuren krijgt. Hier zijn ze dus nog eens, Daryl Hall en John Oates.

Ik voel iets aankomen, vrienden. De Weeknd en Daft Punk brachten ons net al helemaal in die vibe, maar ik voel nog iets opkomen. Iets in die buik? Nee, het is iets anders. Een lekker duwtje in de rug misschien. Dat kun je altijd wel gebruiken, tenminste als het geen tegenwind is natuurlijk, want dat voelt toch net even anders. Hoewel, als je nu naar buiten kijkt, is er nauwelijks wind, geen vuiltje aan de lucht. Geen enkel excuus dus. Het wordt sowieso heerlijk fietsen met de jonge dame die vorige week zondag haar primeur al aan ons voorstelde. Zij is dan ook onze officiële Vlaamse supertip van de week die er zo dadelijk aankomt. Een eigenwijze dame die vandaag lekker tegen de windrichting infietst, lak heeft aan alle regels en keihard laat horen dat ze Larissa is en denkt, ik doe wat ik wil.

Radio PROS. Radio PROS.

0: Vlaam, toch zeg ik...
1: Amai, Niels de Stadsbader zet ons hier meteen in vuur en vlam. En zag nu zelf met dit geroosterde weer, kan een mens dat amper nog aan. Het is een wonder dat de brandweer niet moest uitrukken om ons te komen afkoelen. Trouwens, over de gids gesproken, mijn brein is nu zo hard gekookt dat ik spontaan begin te dementeren. Welke dag zijn we vandaag eigenlijk? Wacht, ik ga mijn licht eens opsteken bij onze Bob Savenberg. Die weet gelukkig wel dat het vandaag vrijdag is. Oh.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Ja, Raymond van het Groene Waas, meer wilt er nog maar eens dik in. Ik hou van die warme dagen, al krijg ik er telkens weer slapeloze nachten van. Een fles zonnebrand staat nu alvast al aan de kant. Weet je waar ik nu echt nood aan heb? Aan een koud lambadje. Ja, luister maar naar die accordeon, want bij Kauma weten ze tenminste wat dansen is. Ik zal het zelf nog een beetje moeten leren met mijn stijve harken van benen, dus ik ga snel alles oefenen zonder die tuinharken. Blijf straks trouwens gewoon gezellig hangen hier bij Pros FM voor deel 2, want het tweede gedeelte wordt weer ontzettend veelbelovend. MUZIEK.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radiopro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

De legendarische feestcolder van Dario G uit de Franse voetbalzomer van 1998 versmelt hier prachtig met de realiteit. Al smaakt die Franse carnavalsgekte vandaag toch heel wat bitterder als je ziet hoe dramatisch slecht onze Rode Duivels dit jaar op het veld staan. Vrienden, ik mag hopen dat jullie er zelf nog wel een beetje zin in hebben, want na die wanvertoningen van onze Belgen had ik persoonlijk echt geen balhoesting meer over. Gelukkig gaan we die hoesting het komende uur weer helemaal opkrikken met ons eigen soort carnaval. Misschien moet ik nu gewoon eens een stapje achteruit zetten om te bekomen, al loop ik dan het risico dat ik met het weekend voor de deur helemaal geen goesting meer overhoud. Dat is ook wat. Toch gaan we het proberen, want we schakelen nu over naar die heerlijke favoriete donderdagse vibes van Aaron Blommaerts.

Was dat de Grand Bazaar of de Innovation? Nee, dat is niks voor die mannen van Bazaar. 9 van de 10 mensen luisteren veel liever naar hun muziek. Maar weet je wat? We gaan vandaag gewoon maar niet aan morgen denken, want morgen is het alweer bijna weekend. Ja, voor velen is dat wel een heel mooie zaak. Maar ja, sommigen weten hoe vreselijk saai zo'n weekend is. Ja, maar sterkte ermee. Maar dit is wel natuurlijk een grapje. Ik wil vandaag een beetje met de dagen spelen. Hopelijk hebben die dagen daar zelf niks op tegen. Ik wil ook niemand discrimineren, maar ik ga die zondag toch eens een bank vooruit zetten. Dan gaan we met Pros FM namelijk lekker rommelen op de grote rommelmarkt in Welle. We gaan eens goed slordig zijn, ik weet het wel. We gaan die hele markt in Welle flink overhoop halen met onze muziek. Alleen, laat mijn geheugen me een beetje in de steek. Wanneer was die markt nu ook alweer precies deze week? We horen het al, hier is Rob de Nijs.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Onze Bart voelt zich dus een beetje zot en verliefd. Dat lijkt me een prima combinatie. Zeker als je daarmee Luc met zijn aparte mond aan het lachen wil krijgen. Kijk, zot zijn doet gelukkig geen pijn als we maar kunnen lachen, toch? En om dat lachen nog even vol te houden, heb ik speciaal voor jullie deze man meegebracht. Geen idee of zijn mond ook zo apart staat, maar plezier maakt hij sowieso. Danny DeMauro.

Dit is de zomer van Radio PROS. De zomer van Radio PROS.

0: Een unieke plaat van de George Baker Selection. Het klinkt als een romantische slow, maar wel eentje met een stevige harde gitaar eronder. Een hardere slow dus, die ons meeneemt naar Napels. Nu ben ik daar zelf nog nooit geweest, maar ja, op Hollanders zijn mensen die in een hol wonen. Dus die snap je wel naar de Italiaanse zon. Of ze zijn hier gewoon gratis binnengeraakt. Dat kan natuurlijk ook. En we blijven nog even in Nederland. Dus ik zit hier zelf als vrijgezel aan de knoppen in het gezelschap van Benny Nijman. En die kijkt blijkbaar heel de dag naar kassies. Is dat een tv-kast of de kassa? De zuinigheid van een Nederlander kennende zit die man gewoon in zijn hol de centen te tellen die hij uitspaart zonder vrouw. Dus luister maar mee naar dit unieke gezelschap van Benny Nijman.
1: Hij is...

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

En zo plukten we de nacht nadat we op vrijgezellig tocht gingen met Benny Nijman. Al weet je tegenwoordig nooit hoe zo'n nacht eindigt. Als je goed naar Guus Meeuwis luistert, wist hij na een nachtje doorzakken niet eens meer welk kledingstuk van hem was. Ja, de vrijgezellen van vandaag weten soms niet eens meer of ze een man of een vrouw zijn. We gaan door met Jermaine Jackson. Of was het nu toch Michael Jackson of Janet? Of Janet met een snor? Ach, die Jacksons hadden destijds zoveel broers en zussen dat een mens er spontaan een identiteitscrisis van krijgt. Gelukkig houdt Jermaine Stewart het een stuk overzichtelijker. Geen ingewikkelde gendercrisis. En al helemaal geen ongemakkelijke kledingswissels in de vroege uurtjes. Als de kleren gewoon aanblijven, weet je tenminste ook meteen wie de broek draagt. Ritsen omhoog dus, verstand op nul, want de kleren uittrekken, dat hoeft vanavond lekker niet in mijn programma.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

een heerlijke vrijdagavond was dit weer bij Radio Pros. Maar zeg, die bekende hit van André van Duin, als de zon schijnt. Die zon is nu toch altijd aan het schijnen. Zolang ze maar niet met een hitteplan afkomen of ik mag onmiddellijk mijn architect raadplegen om hier airco te zetten. Maar goed, komende zondag op onze gezellige rommelmarkt zal de architect gelukkig niet nodig zijn. Mijn persoonlijke weerman voorspelt een zalige 26 graden. Dus die mens mag op zondag rust of op pensioen niet. Nee, niet op pensioen. Tenzij het natuurlijk begint te rommelen op die markt daar, dan krijgen we er meteen een gratis klank- en lichtspel bij van moeder natuur. Maar wees gerust, dat klank- en lichtspel komt er lekker niet. We houden het droog en gezellig. Beste vrienden, ik trek me voor nu terug. Graag maak ik met jullie een nieuwe afspraak volgende week vrijdag op exact dezelfde zendfrequentie FM 105.5, 107.1 en 107.5 en natuurlijk ook via DAB+. En ik zeg jullie allen, hou het veilig daarbuiten, geniet van het weekend en voor zij die naar Welle trekken, tot zondag misschien. En over dat klank- en lichtspel gesproken, dat daar ook gelukkig zal uitblijven. Als je David Guetta op een podium zet, krijg je pas echt een spectaculair klank- en lichtspel te zien. We knallen zijn allergrootste wereldhit door je luidsprekers.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Radio Tros. Goeie avond.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebak.

0: Balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
0: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pas, goeie avond.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs dat vorig weekend plaatsvond. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Een pak meer dan vorig jaar, zegt Anders Hee van de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,8 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Rouwera heeft de plechtigheid gevolgd.
3: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
1: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prateren start maandag opnieuw als minister. De Prateren was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cecile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Prateren liep een zwangerschapsvergiftiging op.
4: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dat dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen? Want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
1: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. En in Zwitserland is de oudste kerncentrale van de wereld stilgelegd door de hitte. Ze is al 57 jaar in gebruik. Maar het rivierwater dat gebruikt wordt om de reactoren te koelen, wordt te warm. Het water is nu al 25 graden. De centrale zal weer opstarten als de temperatuur is gezakt. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

zijn we weer. Dit is Schiffy & Co. met La La en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Pros. Met Pros. De nacht door.

0: activiteitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Met Pros, de nacht door.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste